0: on Tocton Show. Radio Reraw.
1: Als simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali,
2: ijanta misje, kima kerstle,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Sitra Adrum spriel show, follow moment fin de credit of agus nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis sheer, Spotify, agus Apple Podcasts, on Wadden Dargion.
3: Rira. Wala turisil al, kem wansmach, agus takula dina oga. Ta printi sech nu sa chorm socialta eg tusla. Be turis de lad lenin chwita va amon filma. Ta keim onarcha level hocht chamala pospuan fall. Yaf tu bresh is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ed aveg taku la shervish kurum futna tida. Ta kuig otter fall chin ina un kugul aga vehev un dota dera lehi irritus. Kud irritus ashach eg tusla.ie /careers.
0: Radio
4: Jorg on stud.
0: Krakari gans tenu. Radio Reraw. Tom is Arash.
5: Now we're back again.

0: Radio Reraw.
1: Aan we zien in haar meelittes,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliacht de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fall om ooit voor in de credive, agus ne schelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Veel eer de groeges, a hoogte glo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcasts, on wat en dark jongen.